0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo, publiciteit.
2: De radiosprogram op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dünstes voor 4 bis 6.
3: Stop the two of us from making some
4: downtown. No final word.
1: Bij Radioactief.
5: Wow, wow, wow, wow.
2: An 80s corner.
6: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
7: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
2: Meu fürs Lungen geht nicht.
8: Radioactive. Zuma.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 3 minuten.
2: Radioactief meteo. Wij als vierde bij ons am Sendegebied.
3: Een plek op meteo, een zonden hat maar ganz veel zonnen op de loop. Wirklich eindelijk toch naar weer gekomen als dan niet zo ganz klar. Op jeden Fall brecht maar ganz dringend drehen. Dat is nach wie vor schwül warm. En dat ganz bij temperaturen über 30 Grad Celsius, die auch schweißlos mich auch naturschweißt.